Onder leiding van Sir John Eliot Gardiner waren dat het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloist, en de solisten Joanna Lunn, William Towers, Paul Agnew en Gotthold Schwarz. We gaan nog even door met de gedrevenheid die vaak zo kenmerkend is voor de muziek van Bach, en wel met de tweede Engelse suite in A-klein, BWV 807, en dan gespeeld door Ivo Pogorelic. Nou, in de jaren 80 was dit een pianist voor wie de vrouwen zelfs flauw vielen. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, heeft ze nog eens voor de oude kassa van het Concertgebouw zien vechten om een kaartje, om een plaats te krijgen vlakbij die opwindende klavierleeuw. Ik herinner me ook nog eerlijk gezegd dat er een rel rond Ivo Pogorelic was. Dat was in Warschau met het jurylid Marta Argerich, die hem erg goed vond, maar hij ging niet met de eerste prijzen weg, deze Ivo Pogorelic. En toch, zoals hij deze muziek neerzet, let u maar eens op, dat is weergaloos. Ja, en de vraag is natuurlijk of het nog binnen een verantwoorde barokaanpak past. Maar het is wel zeer overtuigend. En ach, wat maakt het uit? Het is eerlijk gezegd wat jazzy. Het had ook van de handen van Keith Jarrett, de vroegere pianist van Miles Davis, kunnen komen, die ook van dit soort concerten wel gaf. Goed, in ieder geval Ivo Pogorelic met de tweede Engelse suite.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de Concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de Stille Week, de Goede Week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen, nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse, en dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok, georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig Mahler, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

U hoorde Gemma Bartagnoli, sopraan, Sara Mingardo alt en het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini in het Stabat Mater van Pergolesi. Ja, dit Stabat Mater, dat laat je niet onbewogen. Het is vooral voor vrouwen een zeer geliefd stuk. Waarschijnlijk door de identificatie met de moedergevoelens. Leuk om te vermelden is dat het stuk in een meezingconcert wordt aangeboden door de stichting Passieprojecten. Op 16 februari kunnen sopranen en alten de koorbewerking meezingen vanaf 11 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam. Informatie kunt u krijgen via de website passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl als u wilt meezingen in het Stabat Mater van Pergolesi. En dan morgen Bachs bewerking van Pergolesi. Maar nu eerst nog tot slot wat lichters. Het concert voor drie klavercimbals in D-klein, BWV 1063... dat Bach waarschijnlijk met zijn zonen speelde in Café Zimmermann in Leipzig. Zo op de zondag tussen de kerkdiensten door. Een jam-session, zou je kunnen zeggen. U hoort het gelijknamig muziekgezelschap Café Zimmermann dus.

Het ensemble Café Zimmerman speelde het concert voor drie klavercimbals in D klein. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer. En ik neem afscheid van u. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is Govert Jan Bach. Een goede

ook op deze laatste werkdag van de week ons programma van de Concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze programma's is in handen van Govert-Jan Bach. Zoals beloofd, vandaag gaan we luisteren naar Bachs bewerking van Pergolesi Stabat Mater. Hij schreef veel muziek van tijdgenoten over, altijd in groot ontzag, en hij leerde er ook weer van. Hij was een aardige collega trouwens, die graag de honneurs gaf aan anderen. Waarschijnlijk was Bach de eerste die het werk in zijn bezit kreeg, en veel later werd het gedrukt en kreeg het een zegetocht door heel Europa. Johann Sebastian Bach zette een volledig andere tekst onder, namelijk de tekst van Psalm 51. En dat is de psalm, ofwel het gedicht van David, als hij vol berouw is over zijn schandaad, namelijk het laten vermoorden van een rivaal, ten einde diens mooie vrouw Bathsheba te verkrijgen. Hun gezamenlijk kind sterft en dan ziet David zijn haast onvergeeflijke zware zonde in. De tekst is: delg mijn zonde, wis ze uit, ik ben zwaar schuldig. Bach moet wat veranderingen aanbrengen vanwege de andere tekst, maar hij verbetert, ook zoals hij dat zelf zegt. Het weefsel, ja, daar hebben we hem weer, Bach de Wever, wordt compacter, dichter. De altviool, die bij Pergolesi nog slechts met de basso continuo meegaat, krijgt een eigen mooie partij en hij verandert het slot. Waarbij Pergolesi het toch in mineur eindigt, zet hij op het allerlaatst de Amen Amen Fuga om in majeur. Passend bij de tekst waarin David vergeven wordt na passend berouw. U hoort Emma Kirby, sopraan, wat opgewarmd door de geweldige countertenor David Daniels. Tilge Hürste meine Sünde naar Psalm 51, BWV 1083. De uitvoering is in handen van Emma Kirby, Daniel Taylor en een Canadees ensemble Theatre of Early Music.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre, en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets

van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Bous und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En nu wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Singakademie en de dirigent al daar, dat was Karl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz. Geen blokfluiten meer, die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäuspassie, zullen we maar zeggen. De Matthäuspassie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäuspassie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De oboes waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäuspassie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan een tijdje terug naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouw Orkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäuspassie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem en ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt, maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat waren deelden uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach en worden ook nog van Wilhelm Friedemann Bach het Klaversymbolconcert in F groot door Richard Eager en de London Baroque. En dit was Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan.

0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Welkom bij de Concertzender. Iedere dag zijn we er, iedere werkdag, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De vijfde aflevering, Matthäus Passie. In de derde scène vat Judas het plan op om Jezus voor geld te verraden. Picander pakt in zijn poëzie het thema op hoe het zou voelen als je de moeder was van deze verrader. Ja, Hitler, Dutroux, Stalin, Jack the Ripper, Balthazar Gerards, etc. Ze hebben allemaal een moeder gehad. Hoe is het om zo'n kind aan de borst te hebben gehad? Je koesterde een moordenaar in spe. Vandaar geen bespiegeling in een mooi recitatief. Nee, meteen heel rauw deze aria met de woorden Blute nur du liebes Herz, om de smart van deze moeder weer te geven. Deze woorden worden verzengend de ruimte ingeslingerd. Hier is geen bel canto, mooi zingerij op zijn plaats, maar fel verdriet, bloedenoer, maar ook de machteloze woede. Daar leent zich de toonsoort B klein zich heel goed voor. Het is een da capo aria, zoals vrijwel steeds in de Matthäus Passie, ook weer ontleend aan de opera van die tijd. Da capo wil zeggen dat je weer teruggaat naar het begin, de kop, capo, als je de tekst gezongen hebt. Eerst de A-tekst, dan een tweede deel, B dus, waarin andere gevoelens voorkomen dan het begin. Hier dus de vreselijke constatering dat je een kind aan de borst hebt gehad, dat nu zijn pfleger, zijn heiland dus, dreigt te vermoorden. Bach moduleert dan de toonsoort, geeft andere facetten in de muziek weer, waarna de zang weer teruggaat naar het begin, naar A, maar dan mag de zanger versieren om het effect nog te versterken. In de opera was dat het moment waarmee de zanger kon epateren, het publiek met zijn techniek kon verbluffen. In de Matthäus Passie dient het om de intensiteit en zeggingskracht te versterken. U hoort solisten, het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs.
1: Daarin hing de 12 en einer, met namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben?

U hoorde de aria Blute Nur, uitgevoerd onder leiding van René Jacobs door solisten Alte Muziek Berlin en Rias Kammerkoor. In scène 4 gaat het vooral om de verontwaardigde en verdrietige reactie van de apostelen, de discipelen, over Jezus' beschuldiging dat de verrader onder hen is. Dan volgt een akkoord in mineur, hoorbaar in de luid, want de discipelen worden zeer betrübt. Dan klinkt 11 maal Herr bin's ich, waarna de 12e keer niet uit de mond van Judas, maar in het direct eropvolgende koraal Ich bin es, ich sollte büßen. Bach doet hier weer een dramaturgische meesterzet. In hem schuilt in feite al een Francis Ford Coppola, ja, een Milos Forman, de man van de maker van Amadeus. Judas is stilletjes weggeglipt, zodat de 12e keer bin's ich niet Judas is, maar wij zelf. Zo zijn wij direct betrokken in het verhaal. We kunnen niet blijven wijzen met het vingertje naar slechterik Judas. Ook wij zijn in staat tot verraad.

0: En dat was de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. Opgenomen vorig jaar september hier in Utrecht, in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van. En dat is ook de bedoeling van deze korte, maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekiluz, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.
1: Daar ging hij, der 12 en 1, met naam.

De Matthäuspassie, nog steeds. Dit was onder leiding van Nicolaus Harnoncourt en zijn Concentus Musicus Wien. We gaan verder met aandacht voor Bachs tweede zoon, Karl Philipp Emanuel, geboren in 1714 in Weimar. Hij had een schitterende carrière en uiteindelijk stierf hij beroemder en rijker dan zijn vader. Hij had het via Berlijn tot een topbaan in Hamburg gebracht, toen de rijkste en voornaamste stad in Duitsland, dat Hamburg. En daar volgde hij de beroemde Telemann op, die ook nog zijn peetvader was. Ja, de muzici toen waren één grote familie. Van Karl Philipp Emanuel nu een klavierconcert, ook uit 1748 in D-klein, net als dat beroemde van zijn vader, waar deze uitzendingen steeds mee beginnen, als tune in het begin, maar al zo anders. Heftig, met reeds een Sturm und Drang-achtige sfeer. Ja, dat kwam er toen aan, de Sturm und Drang-periode. Dat was de vroege Haydn, de boeken van de jonge Goethe, de vroege Mozart ook. En de zonen van Bach waren de schakel tussen barok en de klassieke periode. Haydn, Mozart en Beethoven. En je hoort in dit concert de adem van Mozart al in de nek. Een uitvoering van het Concerto voor Klavier in D-klein van Karl Philipp Emanuel Bach door Gustav Leonhard en zijn consort.

Dat was de cello suite nummer 6, Bachs werken verzeichnis 1012 in D groot van Johann Sebastian Bach. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande en gavotte 1 en 2. De cellist was Pieter Wispelwey. De luit is het instrument dat veel in de uitvoering van de Matthäuspassie door René Jacobs te horen is. Bach bewerkte daar cello- en vioolmuziek voor, maar hij schreef ook direct voor dit geliefde instrument. U hoort de suite in E-klein, BWV 996, geschreven omstreeks 1740, Pour la lutte au cymbale.

Het maakte Bach geloof ik niet veel uit of het nu door de luit of door het klaversymbool werd gespeeld. In ieder geval, dit was op luit Jacob Lindberg. De suite voor luit in E-klein met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, bourrée en wiege. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam, de presentator, is Joop van Zijl en de man die dit programma samenstelt is Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Een goedemiddag aan het begin van deze week met geen dag, geen werkdag in ieder geval, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. In dit programma wordt iedere werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. We denken aan het begin van deze week nog eens even terug aan de lijdensfeuilleton die Govert-Jan Bach maakte de afgelopen weken aan de hand van de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. 2 dagen na de Matthäuspassie klonk op paasochtend in Leipzig bij Bach alweer het paasoratorium BWV 249. De trompetten die van as woensdag tot Pasen niet mochten klinken, die zijn er weer. Maar ze zoeken nog hun weg, zoals de vrouwen zoeken naar Jezus. Maar na een nog bedachtzaam adagio in het orkest, gehen sie los en klinken trompetten en koor. Eilet und laufet. Je hoort de snelle gang van de voeten om het lege graf gauw op te zoeken. Je hoort de sfeer die we kennen van het Weihnachtsoratorium. Ook de aanpak is die van het Weihnachtsoratorium. Daar gebruikte Bach immers feestelijke cantates voor de hogere adel voor. En hier doet hij dat ook. De cantate BWV 249a, de Schäferkantate, was in 1725 geschreven voor het Hof van Weissenfels. Op tekst van Picander, met wie Bach een jaar daarna aan zijn Matthäuspassie ging werken. Eerst bewerkte hij deze cantate tot een paaskantate, daarna, in 1738, pas tot dit paasoratorium. Let wel, een oratorium, maar zonder tekst direct uit het evangelie of koralen. De pastorale sfeer van de oorspronkelijke wereldlijke kantaten is te proeven in de prachtige tenoraria met blokfluiten. Sanfte zal mijn todeskoemer nur ein schlummer zijn. Het is geen pure overschrijverij, het is revisie. Je hoort de verfijnde sfeer van de latere Bach van de Hohe Messe hierin doorklinken.

En dat was dan uit de Koenstig Fuge van Johann Sebastian Bach, de delen 1 tot 11. En een en ander werd uitgevoerd door Hesperion 20, onder leiding van Jordi Savall. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, iedere dag van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag namens de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Op 7 maart klonk voor het eerst in het Concertgebouw Das Leben ist ein Rauch, een lamento van Telemann. In dat bijzondere concert onder de naam Catastrophe voerde Ton Koopman onbekende klaagzangen en de Donnerode van Telemann uit. Telemann kwam uit Hamburg, de stad waar Carl Philipp Emanuel hem opvolgde. Ooit speelde de oude Bach daar nog orgel, waar de oude stadsorganist Reinken, nog een leerling van onze Sweling, zeer door geïmponeerd was. Maar ten noorden van Hamburg ligt het prachtige hansestadje Lübeck. Dietrich Buxtehude gaf daar de muzikale toon aan. En het was de 18 jaar jonge Bach die te voet naar Lübeck ging om daar te leren van de grote Buxtehude. En dat deed hij. Hij verbleef er wel 3 maanden, wat zijn werkgevers in Arnstad destijds, waar hij net organist was geworden, niet bepaald aanstond. Maar de muziek en vooral de cantates van Buxtehude hebben diepe sporen in Bachs werk achtergelaten. Buxtehude was misschien wel zijn sterkste voorbeeld. Neem nu diens prachtige Jesu meines Lebens Leben, een vocaalwerk uit 1659, waarin we meegesleept worden door een doorgaande basmelodie van 3x4 maten. Die moet wel 41 maal steeds en steeds herhaald worden. Een ostinato. Dat betekent letterlijk koppig, hardnekkig. Denk maar aan ons obstinaat. Maar in de muziek geeft het een heerlijk, doorgaand, ritmisch gevoel dat je meeneemt in een superieure cadans. Je lichaam wil erop bewegen, zo intens is het. Na een prachtige instrumentale inleiding klinkt een koraal waarin Jezus voor zijn offer bedankt wordt, ieder strofe eindigend met de woorden: tausendmaal zij dir, liebster Jezus, dank daarvoor. Het amen aan het eind moduleert naar majeur.

Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude, Werkenverzeichnis 62 van de componist Dietrich Buxtehude. Uitgevoerd door het Collegium Vocale en Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. In dit stuk van zojuist hebben we dus te maken met een chaconne, over een doorgaande ostinato, doorgaande basmelodie. Ditzelfde procedé past de jonge Bach toe in zijn wonderbaarlijke Passacaglia in C klein voor orgel. Dit is een verbluffend werk met een onmetelijke rijkdom en zeggingskracht. Dat komt niet alleen door de heerlijke variaties, maar juist weer door die indringende baslijn. Bach was als geen ander in staat om virtuoos voetenwerk te leveren op het orgel. De voeten bespelen de basregisters, letterlijk de basis dus. Er werd gezegd dat hij dat zo snel kon, Bach, dat men zijn voeten niet eens kon volgen. Passacaglia is een van origine Spaans woord voor een driedelige maat, waarin dus een kort thema in de lage basligging steeds herhaald wordt. In de hogere stemmen dus allerlei spannende variaties. Een meeslepend geniaal werk.

Dat was de Passacaglia in C-klein van Johann Sebastian Bach. En het orgel werd bespeeld door Ton Koopman. We weten helaas niet op welk orgel dat was. Dat zoeken we nog een keer op. En dat kunt u ook niet op onze website vinden. Maar daar kunt u wel andere dingen vinden. Concertzender.nl. Daar is genoeg te vinden wanneer u belangstelling hebt voor alles rondom Johann Sebastian Bach. Bach had in Engeland een tijdgenoot die, als hij ouder dan 35 was geworden, hem misschien wel naar de kroon had kunnen steken. Dat was Henry Purcell. Gustav Leonhard vond zelfs dat Händel niet aan hem kon tippen. Deze Purcell werkte ook veel met die ostinato, die doorgaande baslijn waar we het net over hadden. Als die dan chromatisch, dat is dus met zwarte toetsen erbij, omlaag gaat, dan krijg je een klagend effect, ideaal als begeleiding van een klaagzang, een lamento. Zijn beroemdste klaagzang is die van Dido uit Dido and Aeneas. When I'm laid down in earth. Hoor hoe deze ostinato de diepte intrekt. Remember me, but I forget my fate. Niet iedereen kan het hierbij droog houden. Zo werkt de muziek.

Dat was het prachtige When I'm Laid Down in Earth uit Dido en de Ineas van Henry Purcell, uitgevoerd door Anne-Sophie von Otter, die was de soliste, samen met The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Het woord ostinato is in ieder geval wel zeer bekend geworden door de canto ostinato van onze landgenoot Simeon ten Holt. Simeon ten Holt gebruikt eigenlijk die oeroude techniek van de basso ostinato en wel op meesterlijke wijze. In feite is zijn canto ook een hulde aan de ouden. Hier is de oeruitvoering met de pianisten Kees Wieringa en Polo de Haas.

U hoort Kees Wieringa en Polo de Haas in Canto Ostinato, het bekendste werk van Simeon ten Holt. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Namens de Concertzender nemen wij afscheid. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach.

0: Christ's Nativity, een compositie van Benjamin Britten uit 1931. In een uitvoering van de BBC Singers, onder leiding van Stuart
1: Goedemiddag,
0: Bedford.
1: Geen dag zonder
0: dat
1: Bach.
0: Dat besloot deze
1: bij de
0: aflevering
1: concertzender,
0: van Britten en
1: iedere werkdag van 1 tot 2.
0: Voor de concertzender samengesteld.
1: Ik ben Joop van Zijl en
0: door
1: deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Het is ongebruikelijk, maar we beginnen met een vraag. Herkent u deze muziek?

Ja, het kanon van Pachelbel. Officieel kanon en gier. Pachelbel. Ja, ik had vroeger een collega die had een prachtig gedicht geschreven. Ik weet bij God niet meer waar het gedicht helemaal over ging. Maar er kwamen wel een paar leuke woorden in voor. Bijvoorbeeld, als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. Nou, past in dit programma. Maar goed, we hoorden dus die kanon van Pachelbel niet geromantiseerd uitgevoerd. Zwaar aangezet, maar helder en puntig gespeeld door de London Baroque, waar onze Richard Eager in meespeelt. Ja, Richard Eager, de vriendelijke Engelsman, die woont gewoon in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Voor barokmuziek moet je nu eenmaal in Amsterdam en omstreken zijn. Pachelbel was na Buxtehude een van de belangrijkste leraren van Bach. Niet direct, maar indirect. Toen de 9-jarige Johann Sebastian Wees werd, kwam hij met zijn broertje Jacob bij zijn oudste broer Johann Christoph te wonen. En die was organist in het plaatsje Oudroef. Met een klein inkomen kreeg hij deze twee hongerige monden erbij. Deze Johann Christoph heeft Sebastian waarschijnlijk vertrouwd gemaakt met het vak van toetsenist. Het ambacht van orgel, klaversymbel en klavikord, een kleiner klavier, te bespelen. Vader Ambrosius was bij leven vooral stadpfeifer en meer vertrouwd met blaas- en strijkinstrumenten. In Eisenach was een oom, Johann Christoph, de organist, en bij hem is de kleine Sebastian al vertrouwd geraakt met het orgel. Maar bij zijn broer, Johann Christoph, ja, die heette ook zo, heeft hij het vak echt geleerd. En deze Johann Christoph was weer een leerling van Pachelbel. Wel, zo werkte die invloed. De leergierige Sebastian was veruit de beste op school en een paar klassen verder dan zijn leeftijdgenootjes. Multitalented, dus, zeggen we nu. Hij zoog alle muziek die langskwam in zich op. Een anekdote van eigen hand vertelt dat hij stukken van Pachelbel wou overschrijven, maar dat zijn broer dat om copyrightsgronden niet toestond. Hij sloot de muziek achter een tralietje op. En 's nachts bij maanlicht sloop Johann Sebastian naar het kastje en wist met zijn dunne vingertjes de muziekbladen eruit te wurmen en ze alsnog over te schrijven. Aan deze Pachelbel is een concert op april in het Paaskerkje in Baren gewijd. Als u daar meer inlichting over wilt hebben, zie dan prelude.nl. Prelude.nl. Alsmede de prachtige altkantate voor alt Widerstehe doch der Sünde.

Widerstehe doch der Sünde. U hoorde Alfred Deller en het Leonard Barok Ensemble. Ja, dit was een historische opname en wel uit 1954. Alfred Deller was al in de oorlog bezig met het zoeken naar de authentieke uitvoeringspraktijk. De Historically Informed Performance, de HIP dus. En zo vond hij ook dat de meeste altpartijen uit de barok in kerkelijke sfeer door jongens of mannen werden gezongen. Zeker ook in Engeland, waar hij de techniek van het falset zingen weer in ere herstelde. Dus het met de kopstem zingen. Alfred Deller zelf was een grote, forse man en niemand kon hem van verwijfdheid betichten, zoals mensen nog wel eens deden als een man een altstem zingt. Deze Alfred Deller heeft naar eigen zeggen enorme invloed gehad op Gustav Leonard. Hij was eigenlijk de eerste pionier. Er ontstond een vriendschap tussen Deller en de Leonards. Gustavs vrouw, Marie, bespeelde de viool. En Nicolaus Arnoncourt de cello. En later voegde Frans Brugge zich daar nog aan toe. Terug naar Pachelbel, zo heerlijk gespeeld door de alweer derde generatie barokmuzici. U hoort nog enkele trio-sonates uit diens Musikalische Ergötzung uit 1695, toen Sebastian dus 10 was en net bij zijn broer woonde. Musikalische Ergötzung betekent zoveel als muziekvreugde.

Sankt Michaelsdag, Sint Michaelsdag, op 29 september... was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de Dertigjarige Oorlog geweest. En men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johan Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had veel eerder al een kantate over dit thema gecomponeerd met als titel Es erhub sich ein Streit. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate, BWV 19, is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate, BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan het beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassie gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein.

Es erhoopt zich ein Streit. Opname van Sandrine Piau, sopraan, Jurk Dürmüller, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Johann Christoph Bach had de naam een grote en uitdrukkende componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen, en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie gewijd aan zijn vader over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn seliger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins, zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken, de strijd tussen de engel Michael en de draak.

Dat was een werk van Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit. En de uitvoerenden waren Cantus Köln, Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. En nu een prachtige bewerking van de driestemmige symfonia's voor klavercimbel, voor viool, altviool en cello, door Janine Jansen en Friends. En die vrienden, dat zijn Maxim Rizanov, altviool, en Torleif Tedeen, cello. In deze bewerking, waarin de noten volledig ongewijzigd blijven, is alles beter te volgen. Bij zo'n lang stuk kan de klavercimbel bij een aantal luisteraars een overprikkeling geven door dat puntige, doordringende geluid van het instrument, de klavercimbel. Johann Sebastian zou er niets tegen gehad hebben. Hij maakte dit soort bewerken als nu volgt zelf zo vaak.

En hier waren de uitvoerende, de violiste Janine Jansen, altviolist Maxim Rizanov en de cello werd bespeeld door Torleif Tedeen. En hiermee eindigen we voor vandaag, en trouwens voor de hele week, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op werkdagen van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag, prettige weekende en tot de volgende week. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

We beginnen weer aan een nieuwe werkweek onder het motto Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator, Joop van Zijl, en deze programma's worden gemaakt, samengesteld door Govert Jan Bach. En als we dan nu verder gaan met de cantates van Johann Sebastian, dan valt op hoe verschillend iedere cantate van de andere is. Telemann en anderen schreven wel 1000 cantates, maar die lijken allemaal veel meer op elkaar. Het lijkt wel of Johann Sebastian Bach voor iedere zondag zijn best deed om iets unieks te maken. En misschien kon hij ook wel niet anders. We weten alleen dat na 5 jaar zo'n 60 geniale cantates per jaar geschreven te hebben, plus nog 2 prachtige passionen immers, de Johannespassie en de Matthäuspassie, het een beetje op was bij hem. Zakelijk gezien was dat oké. Hij had een kleine 5-jaargangen cantates bij de hand. Hij had er genoeg voor de komende decennia, want niemand kon zich een cantate zo lang herinneren zonder een exemplaar op geluidsdrager te hebben, bijvoorbeeld, of op schrift, in noten. Ze werden immers niet gedrukt. Johann Sebastian kreeg er weinig waardering voor, dat is duidelijk. Hij richtte zich op andere dingen. Het schrijven van concerten voor het zondagmiddagstrijkje in Café Zimmerman, het Collegium Musicum. Hij schreef een 2e uitgave van het Wohltemperierte Klavier en meer oefenstukken voor zijn zoons. En het begin van de Hohe Messe is 1733, het Weihnachtsoratorium in 1734. Dus als carrièreopbouw is het zonneklaar. Na een goede 250 cantates was het mooi geweest. En daarom iedere Geen dag zonder Bach, dit programma dus, iedere dag aandacht voor een cantate. Wederom, want we hebben de Matthäuspassie tijd nu achter de rug. Terug naar de cantates. En zo bijzonder zijn die cantates. Je mist het grote doorlopende drama van een Johannes- of Matthäuspassie, maar het zijn steeds juweeltjes. Neem nu nummer 20. O Ewigkeit, du Donnerwort. Aan het begin van zijn 2e jaargang, cantates in Leipzig. De 2e helft van het kerkelijk jaar begon dan in Leipzig op de 1e zondag na Trinitatis, drievuldigheid, drieënheid. Dus de 2e zondag na Pinksteren. En het lijkt wel of Johann Sebastian een statement wil maken. Kijk, hier komt een jaargang nieuwe cantates aan en jullie zullen je nog verbazen. Hij kiest nu zelfs voor een revolutionaire aanpak. Hij zal deze jaargang steeds uitgaan van een koraal, van een kerklied, zoals bekend uit de kerkboeken van Leipzig. In de stijl van de Franse ouverture met trompetten en pauken horen we in de Cantus Firmus het kerklied O Ewigkeit, O Donnerwort. We horen de donder van de Donnerode van Telemann en van het Donner und Blitzkoor uit zijn eigen Matthäuspassie, van nog geen 3 jaar later.

En dit was het eerste deel van de kantate 20. Ik noem u straks naar het volgende gedeelte. Dan vertel ik wel even wie de uitvoerende waren. Het eerste deel van de kantate 20 was dat dus. En dan volgde in Leipzig de preek. Van minstens een uur. Nou ja, en mocht men wat ingedommeld zijn tijdens de preek, die dus minstens een uur duurde, dan werd je wel wakker geschud door de nu volgende basaria met trompet. En die ons doet denken aan Handel, The Trumpet Shall Sound uit de Messiah. Het beeld van de laatste bazuin uit het requiem wordt opgeroepen, de Tuba Mirum, mens gedenkt te sterven. Het is een heftige kantate, met heftige thema's. Het gaat om eeuwigheid en gericht, angst voor de dood en daarna. Bach weet altijd deze ambivalente gevoelens zo weer te geven dat ze ons nog raken. Educare et movere. Vermanen en raken. Dat was het doel van de barok. Mini-operaatjes noemt Sir John Eliot Gardiner dit soort kantates. Na vermanende woorden van de alt, een indringend velduet voor tenor en alt, waarin we wederom worden vermaand ons niet te spiegelen aan de rijke man die de arme Lazarus verstootte. Let op de gejaagde ritmiek die een sterk appel op ons lijkt te doen. Gardiner vindt dat dit duet vooruitloopt op de dramatiek die we vinden bij Giuseppe Verdi. Het krachtige slotkoor in het vertrouwenwekkende F-groot verjaagt de schimmen van de angst uit het spooky duet.

Bachswerkenverzeichnis 20, O Ewigkeit, du Donnerwort, werd uitgevoerd door Paul Agnew, tenor, Wilke Brummelstroete, alt, Dietrich Henschel, bas, verder het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. In de sfeer van het begin van kantate 20 van Sonnet, nu hier een ouverture in puur Franse stijl, nummer 4. BWV 1069 in D groot. Natuurlijk in D groot de stemming van de trompetten, die de koninklijke allure vertegenwoordigen. Dit was het soort muziek waarmee de zonnekoning, Louis XIV, Lodewijk XIV, zijn theater binnenschreed en waarvoor de hofcomponist, Lully, zijn Franse ouverture schreef. Een voorbeeld voor Johann Sebastian. Al als een jongen van 14 had hij de grandeur van de Franse adel bewonderd als een Frans georiënteerd orkest uit Celle speelt, mogelijk in Lüneburg, waar hij toen op de koorschool zat. Het zal grote indruk op hem gemaakt hebben. Johann Sebastian is ook een spons die al die verschillende stijlen in zich opnam en een heerlijke muziek voortbrengt als je hem uitknijpt. Het is muziek op een grote schaal, overdonderend in zijn vorstelijkheid. En we zijn ook nu in Nederland op weg naar een kroning, nietwaar? En daarom componeert hij ook voor een groot orkest, Bach. De drie trompetten en pauken worden geflankeerd door drie hobo's en een fagot. In de Leipziger sfeer, groots van aanpak. Mogelijk dateren ze al van Weimar. En zijn ze in Keuten verder ontwikkeld, maar in ieder geval in Leipzig, als wereldlijke muziek uitgevoerd. Na de ouverture allerlei Franse dansvormen, zoals toen gebruikelijk.

En dit was als laatste werk in dit uur van 1 tot 2 Geen dag zonder Bach, de orkestsuite nummer 4 in D groot, BWV 1069, in een uitvoering van het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En de delen waren ouverture, bourrée 1 en 2, gavotte, minuet 1 en 2 en réjouissance. Wel, dit was het dus. Ik wens u verder een prettige dag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Ja, de kroning. Echte kroningskantates schreef Johann Sebastian niet. Hoogstens een paar verjaardagskantates voor het vorstenhuis. Maar wij hebben momenteel ook te doen met het afscheid van een geliefde koningin. En gelukkig niet door sterven, maar door vrijwillige troonsafstand. Bach schreef een van zijn allermooiste kantates voor het afscheid van de geliefde keurvorstin Eberhardine van Sachsen. Door huwelijk was zij ook koningin van Polen. Maar, anders dan haar man, weigerde ze daarvoor katholiek te worden. Hierdoor was ze nog meer geliefd bij de inwoners van Sachsen. Ze bleef Luthers en werd in feite verbannen van het katholieke hof in Dresden. Ze woonde in de onvriendelijke burcht van Torgau, een eenzame plaats aan de Elbe. Toen zij stierf, heerste er grote rouw en stilte in het land, die alleen verbroken werd door de trouwerode aan hare gedachtenis opgedragen. Op tekst van J.C. Gottsched, hoogleraar filosofie en poëzie, schreef Bach een prachtige tombeau. Tombeau, dat is het Franse woord voor een lamento, een klaagzang voor een geliefd persoon. Hij doet dat in het najaar van 1727, het jaar dat hij zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. En daarom lijkt deze trouwerode wel een soort mini-Matthäuspassioon. Zonder de brute en heftige teksten uit het passieverhaal ademt deze lange kantate de sfeer van rouw, liefde en zalige nagedachtenis. We horen de 12/8e maten van het troostende Siciliano. We horen veel in B-klein, de lievelingstoonsoort voor teder verdriet en liefdevolle rouw. Kosten nog moeite werden gespaard. Naast fluiten en oboe d'amore, twee gamba's en twee luiten. Een royale situatie, een nobel aristocratisch geluid. Hoor hoe men nog een laatste straal van de liefde van de vorstin wil opvangen in het hart. Hoor de doodsklokjes in het arioso van de alt. Deze muziek zal de mensen zeker getroost hebben. Hij doet het namelijk nog steeds.

Dit was het eerste deel van de trouwe ode, besloten met een prachtig koor, in het totaal van een evenwichtige architectuur. Nu volgde de gedachtenisrede en na een aria voor de tenor en recitatief van de bas, dat is de structuur zo van de Italiaanse opera, wordt de cantate afgesloten met een diep verinnerlijkt afscheidskoor, waarin de levende herinnering aan de koningin haar eigenlijk doorlaat leven in de harten der mensen. Unisono, eenstemmig klinkt dan: Sie ist der Tugend Eigentum, der Untertanen Lust und Ruhm. En Tugend, dat is de deugd.

Dat was de trouwerode Las Fürstin, Las noch einen Strahl, BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning, Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068. Met als delen ouverture, air, ravotte 1 en 2, bourrée en gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd. Zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713. En later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

Dat was de kantate BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Uitgevoerd door Catherine Fugg, sopraan, Vernon Kirk, tenor, Jonathan Brown, bas, met het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Mocht u deze kantate ook zo mooi vinden, op 4 mei wordt hij, heel passend voor de dodenherdenking, uitgevoerd in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort, onder leiding van Bas Ramselaar met stichting Rondom de Cantates. De aanvang is om 9 uur en de toegang is gratis. Dus in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. En nu dan het 6e en laatste Brandenburgsconcert. In dit bijzondere concert overheersen de zijdeachtige klanken van de altviolen en de viola da gamba's. Maar het blijft in al zijn intimiteit toch levendig. Het is een concert en dan strijden de instrumenten speels met elkaar om de aandacht.

U hoorde het Brandenburgsconcert nummer 6 in Bes, BWV 1051. Met als delen Allegro Moderato, Adagio Manon Tanto en Allegro. U hoorde de Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach, ook vandaag op deze werkdag weer van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. We weten precies voor wanneer de kantaten voor vandaag en morgen, dat zijn de nummers 22 en 23, geschreven zijn. Het ging namelijk om Bachs sollicitatie voor de belangrijke functie van Thomas Cantor en directeur muziek van Leipzig. De onderhandelingen met Telemann die waren afgebroken, die had er een slaatje uitgeslagen en had nu een hoger loon in Hamburg versierd. De kandidaat nummer 2, dat was Ene Graupner uit Darmstadt, die had een goede naam, al veel cantates geschreven, maar men was bang dat zijn adellijke baas hem niet zou laten gaan. Dus men wendde zich naar nummer 3 van het lijstje en dat was Johann Sebastian Bach. En die stond bekend als de beste klavierspeler van Duitsland, zowel op orgel als klavecimbel. Maar men kende hem amper als schrijver van kerkmuziek. Dus auditeren. Hij kreeg uit Leipzig een tekst voor Zondag Estomii, die toen viel op 7 februari 1723. En hij werd uitgenodigd, met een ruime onkostenvergoeding, die ter plekke uit te voeren. Het was duidelijk dat Bach de functie graag wou, om een aantal redenen. Daar komen we later nog wel eens op terug. Maar het is duidelijk dat hij nog meer zijn best deed dan hij altijd al deed. Ze vroegen hem eens hoe je nou zo goed kon worden als hij. En dan antwoordde hij, gewoon hard werken, fleissig werken. Hij wist wel dat ze in Leipzig niet al te theatrale muziek opernhaft wilden hebben. De opera was net gesloten en daarvoor moest je maar naar Dresden. Wat dat betreft hield hij zich in, maar beide kantates getuigen van een enorme concentratie en verdieping. Ze wisten wel dat ze niet bang hoefden te zijn dat Bachs heer, dat was de prins van Anhalt, hem niet zou laten gaan. Bach, die kon je toch niet tegenhouden. In der tijd in Weimar had hij er een maand gevangenschap voor over om weg te kunnen komen. En echte genieën zijn niet te stuiten immers. We horen eerst BWV 22, Jezus nam zu sich die 12. Bach geeft als zijn eerste voorproefje Matthäus Passie, wanneer de tenor als een soort evangelist de Bijbelwoorden van die zondag zingend binnenbrengt, waarna de bas uitvoerig ingaat op wat de mensenzoon allemaal mee moet gaan maken. Het koor besluit dat eerste stuk dan met ze begrepen niet wat er eigenlijk voorspeld was. Voorspellend?

De kantate BWV 22, Jezus nam zu sich die Zwölfe, werd uitgevoerd door Matthew White, countertenor, Jan Koboff, tenor, Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Nee, de Leipzigers die konden niet bevoeden dat ze de god der muziek hiermee zouden binnenhalen. En zo zei de componist Mauricio Kagel het: Bach is de god der muzici. En volgens Martin van Amerongen is God hem veel verschuldigd. Deze kantate klonk dus voor de preek. Bach werkte toen nog in het prinsdom Anhalt-Köthen, de plek waar hij zoveel zogenaamde wereldlijke muziek maakte. Maar ieder stuk kreeg de paraaf SDG mee. Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Bach was totaal niet geïnteresseerd in roem of naamsbekendheid, maar wel in kwaliteit, ook ten opzichte van God. Weerspiegeling van de volmaaktheid van de kosmische orde. Zo ging hij totaal op in zijn muziek, zonder een zonderling te zijn, geliefd bij vrouw, familie en kinderen. In zijn muziek was hij uiterst tegendraads. Hij doet nooit iets om het publiek te behagen, waar bijvoorbeeld Mozart nog wel eens last van had. Neem nu de cello-suites. Een enorme beperking qua bereik vergeleken met de viool of het klavier. En toch die oneindige muziek waarmee alle grenzen overschreden worden.

De cello suite nummer 1 in G groot BWV 1007 werd uitgevoerd door de cellist Pieter Wispelwey. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue. Dit was de derde opname van Pieter Wispelwey. En hij wil er nog wel 5 totaal van opnemen in zijn leven. Nou, we zouden zeggen, zet hem op, Pieter. Cello, ja, instrument met een klein bereik. Neem dan de blokfluit. Wat kan die? Maarten het Hart beweert dat de cello-suites niet bewerkt zijn voor andere instrumenten. De werkelijkheid is anders, want juist deze zo rijke, diepe muziek leent zich voor omzettingen. We kennen niet alleen de prachtige luidbewerkingen van Bach's eigen hand, er zijn ook hedendaagse omzettingen voor de gamba en voor de blokfluit. Hier de transcriptie van die eerste suite die we zojuist hoorden, maar dan de transcriptie van Marion Verbrugge en door haar gespeeld. Dus niet de cello, maar nu dus de blokfluit.

De blokfluitiste Marion Verbrugge speelde een transcriptie van de cellosuite nummer 1, BWV 1007. Met als delen, net als bij Pieter Wispelwijn natuurlijk, prelude Allemande Courante, Sarabande, Menuet 1 en 2 en Gigue. Achtereenvolgens dus die cellosuite door Pieter Wispelwijn en voor de blokfluit verwerkt door Marion Verbrugge. Tot zover geen dag zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Wij wensen u een goede middag.

0: website concertzender.nl. Daar weet je, kunt u ook vinden hoe u donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Doe ware God und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons, nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen, in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon. Wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer broest, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen. Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn. En Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongenssopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

U hoorde de kantate Du ware Gott und Davids Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werken verzeichnis 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Eswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid, voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal, die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg, opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost wat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorchestra onder leiding van Gina Lamont.

En dit was een uitvoering door Jean Lemon en de Tafelmuziek Barok Orchestra met de orkestsuite nummer 1 BWV 1066. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, Fourlan, minuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en de passe-pied 1 en 2. Dan zijn we nu toe aan de uitsmijter uit Anhalt-Köthen, nog net geschreven voor Bach naar Leipzig vertrok,

En dat was een uitvoering van het Tweede Brandenburgse Concert, BWV 1047, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er weer. Ook volgende week maandag. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en, zoals ik al zei, misschien tot maandag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, het is maandag. We gaan weer verder met de cantates die met elkaar het magnum opus van Johann Sebastian vormen. Het zijn er ruim 200. Ton Koopman schat dat er toch niet meer dan 50 verloren zijn gegaan. En daar zijn geen slechte onder. En binnen deze topprestatie nog altijd een 20-tal die een overtreffende trap vormen. Bach had alleen de wekelijkse maandag en dinsdag ervoor om ze te componeren. Want woensdag dan was het kopiëren en was het beginnen met repeteren. Vandaag de zeer onbekende cantate Bachs Werkenverzeichnis 24, waarover een ongefermd gemüte, een niet gekleurd, onbeïnvloed gemoed wordt gezongen. Te begrijpen als een schoon geweten, een leeg hart dat rein is, zoals in de laatste aria van de Matthäuspassie, Mache dich mein Herz rein, geschreven voor 20 juni 1723, toen Bach nog maar eens pas in dienst, een paar maanden in dienst was in Leipzig. De alt begint de cantate indringend, woordelijk te verstaan. Als we het kunnen verstaan, is de boodschap van belang. Teksten van alle cantates zijn altijd makkelijk te vinden, trouwens. Het is maar dat u het weet, op het internet. Er is daar op internet een hele Bach-pagina. We hebben hier te maken met een sterk moraliserende, prekerige tekst van de beroemde Neumeister, een invloedrijk theoloog die zijn gemeente graag vermaande. Bach heeft niet zoveel teksten van hem gebruikt. Nou ja, dat zegt wel wat over zijn voorkeur. Maar let op, hoe hij hier weer met instrumenten werkt, hoe hij er een kort fugatisch koor tegenaan slingert, met alles over de beroemde, nog steeds actuele en interreligieuze tekst. Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat zet hij dan nog even in nog geen 3 minuten neer.

U hoorde BWV 24, de kantate Ein ungefärbt Gemüte voor de vierde zondag na Trinitatis. Met als uitvoerende Bonja Bartos, alt Gert Turk, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman. De Goldberg-variaties. Ja, bedoeld om graaf Keizerlin, die aan slapeloosheid leed, door de nacht te halen. Geen slaapliedjes. De 14-jarige wonderboy Goldberg speelde voor hem op het klavercimbel. En diens leraar, dus de leraar van Goldberg, Johann Sebastian Bach, schreef in 1741 deze muziek. Zur Gemüts Ergötzung den Liebhabern. Voor de liefhebbers, om ervan op te knappen. Want muziek was niet alleen zu Ehre Gottes, maar ook zur Recreation des Gemüts, opdat het gemoed, de ziel, het hart ervan opknapte, er weer tegen kon. Therapeutisch, zouden we nu zeggen. Deze graaf, Keizerling, had een belangrijke post aan het Hof van Dresden als ambassadeur van Rusland en hielp Bach eerder bij het verkrijgen van de door hem felbegeerde titel Hofcompositeur. Hij werd voor de variaties ook nog vorstelijk beloond met een grote som gelds. En wij genieten er nog van. Hier, op piano, door Ivo Jansen. Vaak begeleider bij de lezingen van Anna Enquist, die door Bach door de moeilijkste periode van haar leven werd gesleept. U hoort aria en variatie 1 tot 16. Morgen de rest.

Dat waren de Goldberg-variaties, 17 tot 30, BWV 988 en Quod Libet en Aria, uitgevoerd door de pianist Ivo Jansen. Ja, ik zei het gisteren ook al, de Goldberg-variaties zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hebben laten horen in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Maar nu hebben we toch iets bijzonders en dat is een bewerking van de Goldberg-variaties voor koor. Dat is toch weer iets tamelijk nieuws. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog eventjes bij kijken. En de rol van Johann Sebastian wordt daar vertolkt op een bijzondere wijze door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u die koorbewerking van de Goldberg-variaties gaan beluisteren en bekijken? Wel, in Utrecht op de 10e mei, in Leiden op 11 mei, in Midden-Beemster op 12 mei, in Amersfoort op 24 mei en in Amsterdam op 26 mei. U kunt dat allemaal eens rustig bekijken bij padam.nu. Padam.nu. En dit was het voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt en samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze samen met nog duizenden andere programma's nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie vluchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking, de onbetrouwbaarheid van het leven wordt als thema genomen. Dat haalt Bach uit het koraal. Vaak is men meer bezig met het thema van die bepaalde zondag en het desbetreffende koraal dan met het Bijbelverhaal zelf. En was het niet herkenbaar voor hem? Wees op zijn 10e. Van de 20 kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in. Spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar. In die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie vluchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis. 19 november 1724 schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Ton Koopman speelde op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam Preludium en Fuga in Eschroot BWV 552 van Johann Sebastian Bach. En we blijven bij de componist in dit programma Geen Dag Zonder Bach met de vierde cello-suite in G Groot BWV 1010, maar die wordt hier uitgevoerd op gamba door Paolo Gandolfo.

Van Johann Sebastian Bach het oratorium Lobet Gott in seinen Reichen. Uitgevoerd door Barbara Schliek, Christophe Prégardien, Catherine Patrias, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Ook deze laatste werkdag, laten we het zomaar zeggen, deze vrijdag, geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En voor vandaag de vrijdag weer een prachtige kantate die, zoals zo vaak bij Bach, over de dood gaat. Wer weiß wie nahe mein Ende. Wie weet wanneer de dood toeslaat. Nou, dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven. Het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden omkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuiskwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan in de eerste aria voor alt, daarna ineens een obligaat orgeltje, wat betekent dat de noten uitgeschreven zijn als het ware een concertpartij, waarschijnlijk door hemzelf of door een van zijn zonen gespeeld. Speels in al die zwaarte. Tot alle verrassing tot slot niet een koraal, zoals we dat van Johann Sebastian Bach kennen, een oude melodie, mooi vierstemmig geharmoniseerd, maar een echt ouderwets renaissance koraal van Rosenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weerwijs, weer na Miermijn Ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klaverscimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klaverscimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klaverscimbel zal beginnen.

Dit was de derde sonate voor klavercimbel en viool, BWV 1016 in E groot. Uitgevoerd door violiste Catherine Manson en op klavercimbel Ton Koopman. En dan nu het slot van vandaag en van deze hele week trouwens. We gaan luisteren naar het concert van onze begintune, die u iedere dag kunt horen om 1 uur. Maar nu voor viool. Mogelijk komt het concert al uit de vroege Weimar-periode, toen Bach sterk beïnvloed werd door de Italiaanse vioolmuziek van onder meer Vivaldi. Hij hergebruikte gedurende zijn hele leven dit oerconcert voor onder andere klavercimbel in het toen beroemde café Zimmermann in Leipzig. Maar ook voor orgel gebruikte Bach dat als inleiding op cantates. De uitvoering is nog in de experimenteerfase van de oude muziekpraktijk en soms wat vals.

En dit was het concert voor viool op basis van BWV 1052 en 1052a om precies te zijn en 146 en 188. U kent het als de begintune van ons programma Geen Dag Zonder Bach. En dit was een uitvoering, voor ik het vergeet, van de violist Stanley Ritchie met de Bach-ensemble onder leiding van Joshua Rifkin. Het einde van dit programma voor vandaag en van de hele week trouwens. Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag, daar zijn we weer aan het begin van een nieuwe week. Geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. Iedere dag van 1 tot 2 uur maandag tot en met vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben uw presentator. En deze programma's worden gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. We luisteren vandaag naar een kantate voor Tweede Pinksterdag. En wel nummer 68. Alzo had God die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst was geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijver met wie Bach een aantal malen werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk per zondag vast. Hij mocht dus blij zijn met redelijke teksten. En die leverde deze Marianne von Ziegler. Hij wijzigt wel veel in de teksten, blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, Mahler, Schubert. En Wagner schreef zijn teksten maar zelf, en daar deed hij dan jaren over. En daar had Bach geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauwe stunde, de grijze, inhoudsloze uren van ons bestaan. 5 minuten beslaat dit openingskoor, haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraanaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. Ja, dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantate. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel, dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer swingende basaria, nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met instrumentatie van trombones, oftewel de pozaunen, de bazuinen, ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst. Ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. En of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wrake, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met twee thema's. Het kan niet op. En eindigt dan liefdevol piano.

De kantaten voor Tweede Pinksterdag, 68, Alzo had God die welt geliebt, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Panayotis Economou, bas en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En nu dan BWV 208, Bas meer behaakt, is Noer die Moentre jaakt. Het is 1713. Bach is 27 en in dienst van de hertog van Weimar. Hij schrijft zijn eerste wereldlijke kantaten en wel voor vorst Christian von Sachsen-Weissenfeld. Zijn eerste echt grote schnabbel bij de hoge adel. Hij zou het later vaak nog graag doen. Geen zware thema's, zoals schuld en het laatste gericht van God, maar een lofzang over de jacht. Deze prins was verzot op de jacht. Dat was wat de hoge adel, de hertogen, de prinsen eigenlijk de hele dag het liefste deden, een beetje jagen. En daarna aan de vrouwenjacht, gaarne het bed delen met vrouwen met wie ze in de regel niet getrouwd waren. Regeren, dat deden ze nog amper. Zo'n verjaardagskantate gebruikte beelden uit de mythologie. We horen Diana passeren en ook de oergod Pan, waar ons woord paniek uit ontwikkeld is. De sopraan begint met de jacht aan te prijzen, die moentere jacht. En dan dartelen aria na aria over ons heen. Nog een leuk fugaatje voor koor ertussendoor. Onze heerlijke melodie voor viool en hobo van de aria uit de kantaten van Sonnet is pas nummer 13. Maar dan hebben we de eerste meezinger van Bach al gehoord. Schafen kunnen zich weiden. Echt een tophit geworden. Meermalen bewerkt, bijvoorbeeld door Thijs van Leer op de dwarsfluit. Oorspronkelijk dus voor een lichte sopraan en twee blokfluiten zou Bachs eerste vrouw, Maria Barbara, het gezongen hebben. Want vrouwen mochten aan de hoven natuurlijk wel zingen.

U hoorde een aantal Goldberg-variaties uit de eerste helft. De muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Pieter Jan Belder. Dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is mijn naam en het programma werd gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u verder een prettige middag.

De concertzender presenteert weer het dagelijks, het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. De kantate 194, Höchst erwünschtes Freudenfest, is ook een kantate voor Zondag Trinitatis. Tevens door Bach gebruikt voor een orgelinwijding, mogelijk op basis van een veel oudere kantate of zelfs een orkestsuite in Franse stijl. Het stuk wordt angezweifeld, zoals de geleerden in Leipzig veelvuldig doen. Veel blijft ongewis, behalve de muziek, die klinkt heerlijk. Simon Vestdijk, een van onze grootste schrijvers, die eigenlijk een Nobelprijs had verdiend, was ook een getalenteerd amateurmuzikus. Maarten het Hart deelt dat talent met hem. Hij speelde uitstekend piano, Simon Vestdijk, en worstelde zich door alle Bach-kantates, maar ook door alle Mahler-symfonieën trouwens, vanuit louter pianobewerkingen. Hij kon maar een enkele kantate live horen, net als er tijdens zijn leven maar een enkele, weinig Mahler-symfonie live te horen was. Grote eerbied moeten we dus voor deze man hebben om deze werken in te schatten zonder uitvoeringen of geluidsdragers, cd's of platen. Die waren er toen niet. Een man, Simon Vestdijk, die ook nog arts was. Wat een inzicht en wat een intuïtie voor grote muziek. Toen, dat was eind jaren 50, volledig tegen de smaak van de tijdgeest in. Hij gaf de koren en aria's van de Bach-kantates cijfers en roemde deze kantaten, met name de sopraanaria, Hilf Gott, dass es uns gelingt, eigenlijk een zwierige gavotte. En het recitatief en duet voor bas en sopraan, kan wohl ein Mensch zu Himmel steigen, o wie wohl ist es uns geschehen, dat eigenlijk een menuet is. Dat danskarakter begint al met het beginkoor dat in Franse ouverturestijl gesteld is. Wat mooi dat deze muziek nu zo vaak te horen is. Wordt onder meer uitgevoerd op zondagavond 26 mei 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. In een zogenaamde kantatendienst. En dan zingt het beroemde Westerkerkkoor. En dat zijn zeer goede amateurs. Nou ja, amateurs. Onder de bassen bevindt zich de internationaal vermaarde Nederlandse bas Max van Egmond. Dezelfde kantate, 194, wordt samen met nummer 176, die we dinsdag draaiden, uitgevoerd op zaterdagmiddag 8 juni in de Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat, te Haarlem. In deze kerk, befaamd om zijn akoestiek en zijn stilte als schuilkerk, werd ooit de Matthäuspassie onder leiding van Gustav Leonhard opgenomen. Aan het eind van de zaterdagmiddag voert het befaamde Haarlems Bach-ensemble deze twee kantates uit in een concertuitvoering onder het mom van Bach in de Binnenstad.